I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: VOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever.

0: Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws.

0: VV. NOF.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden

0: had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
10: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
9: En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
7: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
9: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
12: Nou, vooral hier. Ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Ik ga eens turbo hebben.
13: Ik is toch turbo hebben, net?
12: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer

0: De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het nieuws.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: Als die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
9: WOQS.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oh,
14: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
14: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
15: Autoskeer en bepaalt die verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantemdiel was het inwenners van Rinsenbegeers van mogelijke tarieringen op wenning inbraken. Er binnen signaal binnenkwam over toch gedrag in het dorp. Het gaat onder oren om personen die het wenten liekje te observeren, opvallend vaak door dezelfde strijd te rennen of haar verpleetsen in vertochte auto's. De gemeente adviseert bewenners om ruten en waren goed af te sluiten, ook wanneer ze maar kwart van huis binnen. Bij vertochte situaties adviseren ze om contact op te nemen met de politie. Winkelcentrum van Manderij besteedt 24 jaar. Het centrum iepen in 2001 en groeide uit dan meer als alleen een plak voor boodschappen. Van een soort inwenners is het ook een moedingsplak. Het jubileum wordt viert met verschillende activiteiten. Al onder weekend kon ben onder oren schoelen, bogen zitten en meid van onder voetbalspul. Rijkswettersteed start DCS met nieuwe informatiegeerkomsten over het Natura 2000 beheerplan van de Waddenzee. Bewenners, ondernemers, oerheden en natuurorganisaties kunnen mij praten over mogelijke maatregelen. Neffens Rijkswettersteed binnen nog geen besluiten naam over de gebiedsafsluitingen. Actiegroep Wie Binnen het Waad, die het goed 50.000 handtekeningen sammelen, willen dat de maatregelen proportioneel binnen en eilanders van het begin af al belutsen worden. Een Taiwanese Hintse leefhabber kiest net voor Duitsland, maar voor Twizel. Jozef Chu, oprichter van de Taiwanese onderwijsorganisatie HES, werkt daar aan een internationale Hintse en educatiecentrum. Mandje waar de start van de bouw viert. Op het terrein komen onder andere staan, een educatiecentrum en een verblijfsvoorziening. Neffens de initiatiefnemer moet het project een brug slaan tussen Friesland en Taiwan, met omdenkens van hinders, onderwijs en culturele ontwikkelings.
2: Because I love this place and the agriculture, friendly here, and the people here working hard. And we have grouped the summer camp this year. All the kids, they really, really love this place. They can free themselves here. I'm really exciting. I'm so touching myself. Finally.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens u een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
4: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
1: in. Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
9: en Opel.
10: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
8: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
8: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
13: en Opel.
14: Paken, zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
14: Baasmazitcomfort.nl.
16: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: heu. Ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle jullie

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen

0: president Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
15: Oef!
16: Ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
15: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
16: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
17: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
12: Nou, verhaal je. Ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Hij is turbo, hè? Ik
13: is toch turbo, hè? Net?
12: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald.

0: gereden. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het is ineens koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
17: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Winkelcentrum van Manderij besteedt 24 jaar. Het centrum iepen in 2001 en groeide uit dan meer als alleenig een plak voor badskippen. Van een soort inwenners is het ek een moedingsplak. Het jubileum wordt viert met verskate activiteiten. Al onder weekend kon ben onder oren sjoelen, balgen zitten en mij dan onder voetbalspul. Rijkswettersteed start de CS met nieuwe informatiegeerkomsten over het Natura 2000 beheerplan van de Waddenzee. Bewenners, ondernemers, oerheden en natuurorganisaties kunnen mij praten over mogelijke maatregelen. Neffens Rijkswettersteed binnen nog geen besluiten naam over de gebiedsafsluitingen. Actiegroep Wie Binnen het Waad, die het goed 50.000 handtekeningen sammelen, willen dat de maatregelen proportioneel binnen en eilanders van het begin af al belutsen worden. Een Taiwanese Hintse leefhabber kiest net voor Duitsland, maar voor Twizel. Jozef Chu, oprichter van de Taiwanese onderwijsorganisatie HES, werkt daar aan een internationale Hintse en educatiecentrum. Mandje waar de start van de bouw viert. Op het terrein komen onder andere staan, een educatiecentrum en een verblijvingsvoorziening. Neffens de initiatiefnemer moet het project een brug slaan tussen Friesland en Taiwan, met omdenkens van hinders, onderwijs en culturele ontwikkelings.
2: Because I love this place and the agriculture friendly here and the people here working hard and we have group the summer camp this year. All the kids they really really love this place. They can free themselves here. I'm really exciting. I'm so touching myself. Finally.
1: Onsaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
0: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
11: Mijn Toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Paken, zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. pijpleiding is cruciaal voor het land, omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja?

0: Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
8: Het is hier eens per koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even bladvrij maken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: die kennen om een onveilige oorslag op de kruising van de N354 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwadlien oompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet die het schoene auto bestuurt.
1: Het is in onze optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilstaan op een 80 kilometer dijk, dat is vreugde om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwart wassenvier is. Dat...
0: In zicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwei. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem op smieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties opnij te beoordelen en op korte termijn maatregels te nemen. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk gehouden.
2: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
0: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Ons af hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Gio een tige noffelijke dijta.
3: RTV NOF.
4: Ekking, de Triëmen, Oudjerk en Kolm.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the

0: weer.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: NofPC, NofPC.
5: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC.
5: nofpc.nl.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.
13: Nou, verhaal je, ben
14: ik
13: weer voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Hij is turbo en
14: ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus.

0: OQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetsslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. En tot zover het nieuws.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Het is hier eens per koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In kalmbloot dags een deal van de hoestdokter zwaar beschikbaar. Oosterho huisartsen iepunt er van 1 oktober al een nieuw zwaarpunt onder de naam Oosterho dichtbij. Daarmee wordt de organisatie na het sluiten van de praktijk van dokter Bergevoets de zwaar zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Bij een informatiegeerkomst in Kolm die blieken dat er verlet is van lokale zwaarverschenningen. Dat laten ta het nieuwe zwaarpunt. De patiënten die kennen daar onder oren bloedprikkelitten, urine inleveren en te hochten bij de praktijk onderstiepen. Van een afspraak met de hoesdokter zelfs, maar de patiënten won hij dokum ta. Plaatselijk belang Jistrum Schoelenbaar slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N355 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwadlien ompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets kunnen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Daartoe moeten ze betieden stilsteen op de 80 kilometer dijk en dat kan levensgevaarlijk wijzen, zei Robert de Jong van het plaatselijk belang.
2: Dat is in onze optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer dijk, dat is vreemd om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n allen steen te janken. Omdat er een omkwam is of alles wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ieswaai. Troch behind zicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties op nij te beoordelen en op kwade termijn maatregels te nemen. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk gehouden.
3: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
0: RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Woord.
15: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
21: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
23: Herberg

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Het is hier inspirerend koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens 1 persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. De 20-jarige verdachte van een dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Orkaan Polo is voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Er worden daar morgen overstromingen en aardverschuivingen verwacht. En de politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lip hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Damwoord.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
13: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef, je rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 2 uren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 km afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met 1 melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
24: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
25: Het is ineens koud in je huis.
26: Ja, Minco Bouwmaterialen.
27: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
30: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
31: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Pleetselijk belang Jistrum Schoelenbaar slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N354 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwadlien oompakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets koenen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Daar troch moeten ze betieren stilsteen op de 80 kilometer diek en dat kan libbesgevaarlijk wijzen, zei Robert de Jong van het Pleetselijk Belang.
2: Dat is in onze optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer diek, dat is voor regio ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n allen te janken. Omdat er een omkwam is of oors wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ieswaai. Troch behind zicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het Pleetselijk Belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties opnij te beoordelen en op kwade termijn maatregels te nemen. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de band daar te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het ek net makkelijk gehouden.
3: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. In Kollen bloot dochs een deal van de hoestdokter zwaar beschikbaar. Oostergo huisartsen iepunt er van 1 oktober al een nieuw zwaarpunt onder de naam Oostergo dichtbij. Daarmee wordt de organisatie na het sluiten van de praktijk van dokter Bergevoets de zwaar zo dicht mogelijk bij de patiënt houden. Bij een informatiegeerkomst in Kollen die blieken dat er verlet is van lokale zwaarvoorzieningen. Dat laten ta het nieuwe zwaarpunt. De patiënten die kennen daar onder oren bloed prikken litten, urine inleveren en te hochten bij de praktijk onderstiepen. Van een afspraak met de hoesdokter zelfs mat de patiënten wel naar dokum ta. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Slam.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur- en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
19: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
21: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
22: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje mij in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij onder strikte voorwaarden. Inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in. Het internationaal strafhof heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. En bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens 1 persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Het is hier inspirerend koud in je huis.
4: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wattstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Wald.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen de lucht in en zette grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
19: Auto's keer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zocht snel op autoschadedenhartog.nl.
20: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken.
1: op Accuos benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? depannenkoektrein.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: 3 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 5 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een 22-jarige man uit de gemeente Tietjerkstradiel die is oppakt van zijn belutsenens bij een grutte fjochtpartij tijdens de Sneekweek. Die wie op 4 augustus op het staateiland Bisnit naar de Hartzeildag. Bij de vjochtpartij waart onder oren een 33-jarige beveiliger uit 8 Karspelen zwier mishandelen. Jeder waart al een 36-jarige man uit Emmen oanhouden. De plysje die verwacht het geen nije oanhoudings meer, maar docht nou wel onderzoek naar wat er die jong krijgt bad is. Met een container vol sportshirts is Baba Bouane uit Burgum naar zijn heiteland Senegal gien om de bende te helpen. Vanuit het hele land krijgt hij die shirts. En hij wil al meerdere keren in Senegal om ze daar te brengen, want hij wil graag dat de mensen daar een beter lim krijgen. Zelfs had er het echt net makkelijk gehouden.
2: Ik voetbalde daar met blote voeten, zonder shirt. En als ik kan iets terug doen, even shirtjes daar brengen en hun zien, shirtjes dragen en blij. Ik word ook blij van. Ik wil een beetje wat terug doen.
1: Hij is van doel om mij kwatten wen naar Senegal te gaan en wordt er zelfs een sportaccommodage op Rochtje. Maar daarvoor zie ik het hier nog wel sponsoren. Plaatselijk belang Jistrum Schoelenbraag slacht alarm om een onveilige oorslag op de kruising van de N355 en de Kooiwaai bij Jistrum. Die is kwatlien onpakt, maar de verkeersveiligers is daar alleen maar minder van worden. Jet iets kunnen autobestuurders nog een kwatte uitvoegstrook broeken om de oorslag te nemen, maar die is no fot. Daartoe moeten ze betieden stilsteen op de 80 kilometer dijk en dat kan libbesgevaarlijk wijzen, zei Robert de Jong van het plaatselijk belang.
3: Dat is in uw optiek net een hele wenselijke situatie. Dat je stilsteen op een 80 kilometer dijk, dat is vreeg om ongelokken. Ik ben er heel bang voor dat het binnen kwatte wassenvier is, dat we hier met z'n allen steen te janken. Omdat er een omkwam is of alles wat mij een slim ongeluk.
1: Naast de oorslag naar de Kooiwaai wist het bestuur ook op de aansluiting van de Ieswaai. Troch behindzicht zou het verkeer daar net genoeg zicht hebben op fietsers en oorverkeer op de parallelwaai. Ek van vrachtwijn zou de situatie nevens het plaatselijk belang probleem opsmieten. En daarom vreeg je ze nou de provincie om de verkeersveiligers op beide locaties op nij te beoordelen en op kwart termijn maatregels te nemen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
5: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
1: Fortibox.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. In de boekenschrijver Sjoerd Kuiper is op 74-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Hij werd vooral bekend van het boek Het Zakmes. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. En de 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij onder strikte voorwaarden. Inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
10: Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
15: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken.
10: op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. En de Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Bij u zien dan wat? Kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel. Dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
1: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: 3 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 5 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

Ja, Guillaume Herkers van RTV Ut is met hier via Leefde van Muziek. Ja, ik ga lekker even 2 weekjes naar de Zinnenwest. Even lekker naar Griekenland. En even opladen, zeiden ze dan. Nou, dat hou ik en ik wel dien. Echt, ja, wie ben dit keer mijn Twaanwest? En nou ja, Kas, dat is nog wel een fietseiland. En ik ken ze wie haar een wereld aan fiets, maar ze Twaan. Wie ben ze wat aan het hechtste punt Tawest? En natuurlijk zijn ogen een stukje kuierje. Maar ja, het wie heerlijk. Ik zei nog tegen Auke Joet, jongen, wij hebben de kracht en de energie, wij helen. Maar goed, het zit er weer op. En het wie prachtig mooie herinneringen maken. En ik geef weer enorm zin om van de Janne wel lekker 2 uurtjes Leefde van Muziek te doen. Ik neem je bij mij, lieke zoals op een mooie muzikale reis. En ik hier, even zien wat hak al hier draait. Sjoerd en Sa. En Joanne, mij het noemer Break de Moore. Dan wou ik het ook al in het Engels zeggen. Dat is de bedoeling net. Elkie Brooks, ik my Pearl the Singer. En ik hier dus Griet Wiersma, mij het prachtige verske Vrijheid, Kemmen, net Keepje. En ik vind dat is wel een heel toepasselijk verske in het tijd waar we hier mijl qua vertoeven op deze prachtige mooie aardbal, zei ik dan wel eens. En ik ken daar een hele soort door zeiden, maar dat over jou net. Ik ging lekker muziek via hem draaien. En ik hier nog Patti Smith. People have the power. En ik hier het mooie verske van Fearless Soul. This too shall pass. En allemaal er zin aan haak en me lekker even doosje. Want een mooi nummer uit de Santa Gerieren. The Les Humphreys Singers and To My Father's House.

Ja, Harkes, het is al best wat het laatste orde-minuutje van het eerste uur geleefde van muziek. En ja, wat me nou, Jerre, dat is natuurlijk Pink Floyd, Wish You Were Here. En dat weer de tip van muziek en vrienden. En ik hier nog ja, de Les Humphrey Singers, To My Father's House, La Belle, My Lady Marmalade en Douwe Bob Machinaien noemen het Nood. To Self en Zach Williams, No Longer Slaves en Stand By Your Man van Tammy Wynette. Extra prachtig mooi. Al hier weer mooie vestjes en ik ga kret even Johanna aan de telefoon. En ja, dat ging ik aan. Ik heb even weer een mooi nummer verdraaien even hier van Emmylou Harris. Dus nog even een heel minuutje nog even genieten van Pink Floyd. En tot zo, naar de reclame en het nice.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Bij u zien dan wat? Kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Agoeie, reizieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

Ja, ja, soms dan haal je dat wel eens even. Ik snap even net hoe Tisse er nou tussen komt en wat het precies is, weet ik net. Maar oké, dat kan gebeuren. En ik denk, hè, het gaat kretsen lekker al een jaar. En dan haal je dit weer. Maar Johanna, ik heb die beloofd. Ik zou even een mooi nummer van Emmy Lou Harris van die draaien. En ja, ik heb weer even mooi met Johanna aan het praten. En toen... Ja, toen kwam reclame en het nice. En ik zei tegen Johanna Bloem er even. Hing je maar Johanna die hier hem ophong. De telefoon dus. En, nou goed, we gingen al even praten. Even over de vakantie gewoon. En Johanna die weer even heerlijk een dag naar je Emmen West. Naar de dieren toen zei. En je hier het skitterend hoon. En je gaat lekker nog even aan het barbecue in West. En ja, dat stond al een beetje te hurren wind zei ze. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Ze had hartstikke leuk gewoon. Mooi Johanna. En dit vestje. Is even speciaal voor die Tulsa Queen en Emmy Lou Harris.

Ja, ja, dit waren Catherine Gregg en Brian Willoughby. Willoughby, maar ja, dat is weer een hele goeie. En net nog had ik zoveel plaatjes in hal. Take me with you. Had ik hem samen mij zitten te zingen. Ach, prachtig mooi. En een hele grote kans trouwens dat ze het horen hier naar Friesland komen. Via een paar optredens. En dat ze dan ook sowieso je mooie in de studio bij RTV komen wollen. Tenminste, dat had het zijn. Maar wie zullen ze in? En de muziek draai ik in ieder geval alle weken. Wie ben al best wat tak aan on de laatste plaatjes van het tweede uur geleefde van muziek. En even gezien, ja, wat heen we nog? We heen Stef Bos, maar De Stilte. Vind ik echt een prachtig mooi nummer. Dat had ik van een week weer even gehad. En ik denk, ah, die wil ik even draaien. En we heen natuurlijk Jantine Kempenaar, maar Feest met ons mee. Heerlijk. En Alexander Curly en I'll Never Drink Again. Ja, dat is een feske uit de zantige jaren wij. En ja, ik vind het nog steeds prachtig mooi. Kreeg ik echt weer even de, ja, dan ging even mijn gedachten waarom nee. De zantige jaren hier op Salem wel even stritten, prachtig mooi. Wie altijd muziek. Ja, toen hingen we nog echt de huwelijksdagen de radio aan en we konden alle feskes meisjes, jongen. Prachtig, en dat is no extra, maar het is oors. En ik zie Sarah Smith en Mighty Sparrow en Only a Fool. En Sarah Smith die zong het feske Strong. Dat is ook een prachtig mooi nummer trouwens. En even zien, wat hier we nog meer? We Are The Voice. Ach, ik nog. Van mezelf. Mij, Sarah Smith. Nummer hebben we met Sitwaan. Ja, eigenlijk maken ze had het schreun. En de muziek erbij dienen. Ik ga mijn verhaal verteld. En ja, ik hoop dat het feske nog eens draait wordt, want het is wel een feske wat wel echt in deze tijd past. Maar ja, soms dan willen ze echt net echt de weerhit zien. En dat is een beetje moeilijk soms. Maar goed, muziek, dat kan soms toch ja, hele mooie kanten uitgaan. En wat hebben we nog meer? Dolly Parton, ja prachtig. My Billy Ray Cyrus en Tanya Tucker en Mary Chapin Carpenter en Katie Mattea en Pam Tillis. Ja, mooi nummer. Prutte willen, want ik had er toen eens een keer een stukje over lezen, over die opname. Nou, dat jij je was, ze hadden meeste willen mijn, maar heerlijk. Ik draai nog even een heel mooi nummer van de Cats. Let's Dance. En ik denk dat ik dan nog een stukje, ja, oh, dat nou maak ik wat twijfelen, want ik zit naar de tier te zien. De Cats draai ik natuurlijk heel vaak. Ik draai eerst even het nieuwe nummer van Direct. Want dat jij ik joer en dat is zo'n prachtig, prachtig mooi nummer. My Friend. En ook dan nog even tier. Dan draai ik nog even een liedstukje van Let's Dance van de Cats. En ja, Nelly. Ik weet dat er me zitten te luisteren. En dan zoek ik zo'n mooi nummer van Nelly draaien. En ja, ik ben Wessa. Bezig met orenfeskes die ik even draait. Ha. Maar dit feske draai ik toch even speciaal van Nelly. En dat feske dat heet My Friend. Nou, en Nelly en ik ben echt vriendin. Dus Nelly, dit is echt een prachtig mooi nummer. Hier is Direct. En ja, tot ont na je wieken. Succes en blijf lekker hangen. We gaan nog 12 uur, dus wacht. En hier is Direct en het mooie nummer My Friend. Tenminste. Ja. Ik nog een live uitvoeren.

0: Lid je hem geen, vriezen, vriezen, lid je hem geen.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me geen.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeestje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied. En in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

Ja, ja, dat wordt weer een feest voor uw poëtische geest. Ja, beste smachters, welkom bij uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade, het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar vanavond? Nou, we zijn eindelijk weer terug met de alombekende programmering. Dat betekent geen zalige zes meer, maar het Wikipedia-moment is terug. En ja, we gaan in de tweede uur de historiek bellen om zijn gedicht te horen over de willekeurige Wikipedia-pagina over het skidorp. Dus zet de champagne maar vast klaar. En ook de Frank Sinatra-rubriek is weer terug. Kortom, we zijn weer in de winterstand. Terwijl het hier in de studio nog een graad of 43 is, maar de Wester 1 heeft zijn eigen gasbel natuurlijk onder de studio zitten, waar wij flink mee stoken. En ja, ook ons programma is hartverwarmend, want wat dacht hij bijvoorbeeld van de wijze raad van Guru Gerard zometeen? Of een deskundige bespreking van een monument in de regio door Gerrit Gleuvoet. Of het antidepressivum voor Driesem. Nou, als dat niet hartverwarmend is, dan weet ik het ook niet meer. En dan heb ik nog ineens benoemd dat we ook geweldige poëzie hebben. Bijvoorbeeld die van de historiek uit zijn beroemde bundel Het gaat gelukkig weer helemaal nergens over. Maar dit gedicht gaat wel ergens over. Na de rechtopgaande mens, de handige mens, de moderne mens en de slimste mens, evolueerden wij zonder enige schaamte tot de verwoestende mens.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medward.
2: Ja, de graaf van Medward gaat u vertellen dat u zojuist naar de moordenaar-aap heeft geluisterd. En ja, die zal vast ook alweer in de smachtwacht top 40 staan, die alweer nakend is. Ja, nog een paar maanden en dan zitten we weer gezellig bij de kerstboom naar de smachtwachtmarathon te luisteren. Althans, wij moeten hard werken daarvoor natuurlijk. Maar daar worden wij ook ruimschoots voor betaald. Maar wat ik u wilde zeggen, dat is dat het hoog tijd is voor het zwervend, zwevend brelmoment.

Haha, Jacques Brel met een recensje, de apen die de elektrische stoel uitvond en de bom atomiek. Ja, de atoombom betekent dat. Ja, dat had hij goed door, goed opgelet bij de lessen Frans natuurlijk, die binnenkort allemaal worden afgeschaft, want het is allemaal te duur en te weinig interesse en hoe moet dat verder? Goed. Hoe het verder moet, dat vragen wij ons ook elke week af. Hoe het verder moet in Driesem. Maar daar heeft het RIVM iets op gevonden. Namelijk het antidepressivum voor Driesem. En wij worden dan rijkelijk beloond om dat elke week even toe te dienen. En u kunt daar ook een bijdrage aan leveren. Alleen u wordt daar dan niet voor beloond. Maar u krijgt toch een goed gemoed ervan. En deze week is het antidepressivum aangevraagd door Eef Keutel. Ja, er staat in ons protocol dat we geen grappen mogen maken over namen, dus dat gaan we ook niet doen. Dus, wat zeggen jullie? Ja, hang even die McDonald's hamburger uit je mond. Oh, het is Eefke. Eefke Utel. Eefke Utel, die heeft een nummer van Hans de Boy aangevraagd. En ja, jullie hebben er even niet bij gezet welk nummer het is. Dat is dan weer jammer. Oh, dat staat op het servetje van de Big Mac. Ja, er zit nou allemaal saus op. Dan kan ik het nog niet lezen. Nou ja. We gaan het vanzelf wel horen. Volgens mij is het een heel vrolijke meestampert. En net wat de Driesem kan gebruiken. Dus we zijn even heel dankbaar. We gaan luisteren naar Hans de Boy.

0: Ja, prachtig. Hans de Boy. En ik kan me voorstellen dat ze in Driesum graag willen dat Hans de Boy daar ook weer op komt treden. Want ja, hij gaat weer optreden. Binnenkort zelfs in een grote zaal. Samen met nog anderen. En hij schijnt ook op een soort tournee te gaan met iemand die Boudewijn de Groot een liedje zingt. En ja, ik vind Hans de Boy toch wel een van de grootste Nederlandse tekstdichters. En ja, de dingen die hij maakte, die maken anderen niet. Ja, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, dit heeft ook nog nooit iemand gemaakt, maar ik dus wel. En het heet Memoriam. Succes en weelden zullen niet de te lezen woorden zijn. Zelfs al schreef ik ze zelf in mijn memoriam. Ja, wakker worden.
1: Sinds donderdag de 10e ben ik dood. Ik werd begraven op een koele maandagmorgen. Ja, dank u, de belangstelling was groot.

Oortjes overeind. Ik hoor hem janken, ach dat beest. Het is net zoals je wel eens leest. Een trouwhond die ligt te treuren op een graf. Ja, rothond, je hebt me wakker geblaft. Ik moet naar Schiphol, precies op tijd.

ontzettend. Ik ben nuchter. Deze wereld is de mijne niet. Zinnen die ik toen had moeten zeggen, komen nu pas in mij op. Maar wat nooit geweest is, nooit geweest zal zijn, Joop. Dat doet mij nu pas pijn.

0: Herman van Veen. En daarvoor hadden we Wim Sonneveld, de andere Utrechtse held, met een prachtig nummer. En dat moet haast wel door Karr Michot geschreven zijn, maar dat weet ik ook niet zeker. En de redactie heeft zo te zien ook geen zin om dat op te zoeken, want ja, er moeten nog diverse Big Macs worden verorberd. Ja, nou, ik het toch over jullie heb. Ja, het ziet er naar uit dat we veel meer regiogebonden bezig moeten gaan. Komen jullie eigenlijk wel uit de regio? Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Oh, uit de McDonald's in Dokkum. Nou, dat is in de regio, dus dat zal geen probleem opleveren, denk ik. En ja, wie ook altijd in de regio is, althans als hij niet op vakantie is, dat is onze monumentenreporter Gerrit Gleuvoet. En we zijn heel benieuwd waar hij deze week weer uithangt om een monumentje in de regio te bespreken. Gerrit, jongen, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.

0: hier is dan weer Gerrit Gleufoet, uw speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En ik ben deze week ben ik in Kolm. Ja, ik ben in Kolm. Ik sta hier aan de Atje Lambertslaan. En ja, aan de Atje Lambertslaan, daar staat een monumentje. Ja, het is een torentje, het is een zuiltje eigenlijk, van baksteen gemaakt. Dat heeft iemand heel knap in elkaar gemetseld eigenlijk. Het is op de onderste rand van de stenen, die staan rechtop. Die zijn eigenlijk als het ware zijn die rechtop gemetseld. En staand, zoals we zeggen. En de rest is allemaal liggende stenen. Dat zijn een beetje luie stenen. Ja, die liggen daar lekker op hun gemak, liggen die daar. Lekker aan elkaar vast met een beetje cement. Nou, waar is het monument voor gemaakt? Het is eigenlijk ter ere van het 25-jarige regeringsjubileum van de koningin Wilhelmina, weet je niet. En dat is al een tijdje geleden natuurlijk, want die heeft natuurlijk geregeerd voordat Beatrix en Juliana de koningin werden natuurlijk. En toen hebben ze dat in 1923 hebben ze dat in elkaar gezet eigenlijk als het ware. Het was een beetje gehaast denk ik op de een of andere manier. Het is een lelijk ding. Het heeft eigenlijk weinig charmants. Het is een beetje een sober monument. Alsof het niet leuk was, weet je wel. En het staat hier een beetje in een parkje. Er staan twee bankjes en daarnaast. Je kan, als je het helemaal niet meer redt, dan kan je op zo'n bankje gaan zitten. Dan kan je naar de zijkant van het ding kijken. Daar staat helemaal niks op. Op de voorkant daar staan dan twee jaartallen, weet je wel. En dan, zo van het regeringsjubileum van 1898 tot 1923. Je zou bijna denken van, is het dan al afgelopen? Nee, want daarna regeert ze nog een hele poos tot 1948, dus ze kunnen eigenlijk bij wijze van spreken nog zo'n monument ernaast zetten voor de volgende 25 jaar. Maar goed, het staat hier nou eenmaal en als je ervan houdt is het mooi, je moet ervan houden. Het is makkelijk mini-stekbaar, het is een rechthoekig ding. Dat is niet zo moeilijk en je vraagt je af, het zou nu wel weg kunnen ook natuurlijk, want het regeringsjubileum van een oude koningin, dat is al lang voorbij. Je zou een nieuw ding moeten neerzetten als zo meteen Willem-Alexander 25 jaar koning is of zo, dan vervang je dat ding door een leuk modern ding. Ja, van de roestige metaal of zo, weet je wel. Nou goed, wat kan je erover zeggen? Het is lelijk, heb ik al gezegd. Het is niet mooi, je moet ervan houden. Ja, wat kan je ermee? Meneer, wat gaat u... Hallo, wat gaat u daar doen? Moet je nou kijken, man. Die man trekt zo zijn gulp open, ze. Gaat het even ergens anders aan doen? Ik heb geen behoefte aan wat er uit jouw gulp komt zometeen, figuur. Nou, die gaat een beetje tegen het monument aan staan plassen, zeg. Een wild plassen, man, heb ik. Dan heb je thuis geen wc dan.
1: Waar bemoei je mee, eigenlijk?
0: Moet je nou... Zo... Zo de dingen. Nou, pis zo dat hele ding ondersteboven.
2: Ah.
0: Ja, dat was dan keer Gerrit Gleufoet. Ja, deze keer vanuit Kolm.
1: Dat was lekker.
0: Ja, wegwezen maar, want zometeen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat een gedicht van de Eestoot Tonneke voordragen uit zijn bundel Er was eens een dichter en het gedicht heet Mensen praten. Mensen praten graag over vroeger. Vroeger dit, vroeger dat, vroeger zussen me zo. En over hoe waardeloos ouder worden is. Ouder zus, ouder zo, ouder dit en me dat. Terwijl er dan juist meer vroeger is om over te praten.

Jannemien Knossen met dat prachtige liefdesverhaal over Harry Stoomover. Ja, wij waren hier getuige van in de studio toen dit allemaal gebeurde. En ja, als je een probleem hebt in het leven, dan kan je ermee rond blijven lopen. Maar je kan ook iemand zoeken die je helpt. En ja, wij helpen u graag. En dat wil zeggen, Guru Gerard helpt u graag. Ja, het kost ons een lieve duit, maar toch helpt hij u graag. Al was het alleen maar daarom. En we zijn heel benieuwd welk probleem de goeroe deze week bij de hand heeft. Dus we maken contact met de stupa te Hantem.

brief van Daan de Boer. Daan die schreef mij: beste guru Gerard, ik hoorde dat u in een Porsche rijdt. Dat is wel een heel milieuvervuilende auto, weet u dat? Zou u niet beter in een milieuvriendelijke auto willen rijden, zoals een Suzuki Alto? Beste Daan, je moet die hele milieuproblematiek niet zo serieus nemen, hoor. Want dat zal guru zijn tijd wel duren, hoor. En met zo'n Suzuki Alto ben je ook veel langer onderweg ergens naartoe. Veel langer dan bijvoorbeeld met mijn Porsche. Ik ben er zo. Dus met jouw Suzuki Alto ben je veel langer onderweg. Dus dan vervuil je ook veel meer, Daan. Hou je daar maar rekening mee. Je moet wel blijven nadenken, hè, Daan. Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard.

0: Vreemd. Vreemd gaan. Vreemd gaan is erg. Vreemd gaan is erg mooi. Vreemd gaan is erg mooi om over te schrijven of te zingen. Niet waar, Bert?
1: Om 9:55 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:50 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken, alle kleuren worden rood. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot.

zeepzucht. En ze lacht er tonden bloot. Ze wast mijn vuile haren. Ze lacht zich bijna dood.

15 voor de 5 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar wij zullen nog iets doen. Om 15 na de 5 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en 2 propjes in zijn oor. Oeh, schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze denkt, ach, idioot. Schat, zegt ze, en ze lacht.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vier, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat ze

Met Hannelore Bedert beëindigen we het eerste uur. Maar we hebben zometeen nog een uur natuurlijk. En daarin is het Wikipedia-moment weer teruggehalen. Gaan we contact zoeken met de histotolk. En dan gaan we horen wat hij voor poëtische woorden heeft kunnen wijden aan het skidorp. Ja, en ook de Frank Sinatra-rubriek is terug in een... Ja, weer in een licht gewijzigde vorm. En we gaan even kijken of dat werkt. En zo niet, dan verzinnen we weer een nieuwe vorm. Zo zijn wij ook wel weer flexibel als een betonnen muur. Ja, u kunt nu even pauzeren. Maar daarna gaan we u weer poëtiseren.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Bakken? Zullen we even op een stoel?
3: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En een Russische Mi-8-helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. Polen stuurde gevechtsvliegtuigen op en activeerde grondtroepen. Dit incident volgt op waarschuwingen van premier Tusk en Europese inlichtingenchefs over Russische plannen om NAVO-bondgenoten te testen met kleine aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.
7: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
8: Marinus Keukens?
7: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: tegen wil en dank. Nog een uur poëzie van de bovenste plank. Ja, beste smachters, welkom bij uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade hier bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En wat zien wij in die Fata Morgana vanavond? We zien stad, straat, steeg en streekgedicht. En we zien ook weer de Frank Sinatra rubriek. Met een nieuwe insteek. En zoals de guru altijd zegt, een nieuwe insteek is altijd lekker. En even kijken, wat zie ik nog meer in die Fata Morgana? Het Wikipedia moment is terug. En als ik heel goed kijk in de Fata Morgana, dan zie ik dat het gaat over de Wikipedia-pagina over het skidorp. Nou, dat belooft allemaal wat. En ik zie ook heel veel poëzie weer voorbij komen. En het eerste gedicht dat we gaan doen is van de Histotonic. En dat komt uit de bundel Alles op rood, alles op zwart. En we doen het gedicht De Wedren. Daar stormen ze de hekken voorbij, de paarden en hun jockeys. Het blasé publiek heeft helemaal geen zin met al hun poen. Zetten het toch in. Daar komt Coco Jetlag voorbij met Geronimino er pal achteraan. Maar van achteruit komt auw, zadelpijn. Wordt het Coco of Geronimo? Zadelpijn gaat opeens als een trein. Geronimo raast er nu voorbij, toch wint nog een ander. Dormier de stuiteraar is de snelste van het stel. Dat dacht helemaal niemand, maar ik dus wel.
1: My old man is a bad man, but I can't

0: Dit is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medward.
2: Ja, de graaf van Medward gaat een gedichtje voordragen uit zijn beroemde bundel 25 jaar graafwerkzaamheden. Dat de werken van Cézanne er nog niet waren. De cantates van Bach, de hellepoort van Rodin.

dat het alleen nog een soort van wachten op was. Zoals er plekken zijn op de wereld waar je bent geweest, dat die er ook zijn als je er niet zou zijn geweest. Zoals iemand waar je aan denkt, er ook is als je niet aan haar denkt.

Hans de Boy en terecht applaus voor hem. En ja, we hopen dat er ook applaus kan gaan klinken voor de Histotonic. Maar of de verbinding helemaal tot stand is gekomen, dat weet ik niet. Dat gaan we nu horen. Nee, daar was ik al bang voor. Ja, dat is dan toch weer een dingetje. Dan gaan we de Histotonic nog een keer proberen te bellen. En nou, dan doen we nog even een nummertje van Hans de Boy even tussendoor.

Nou, Hans de Boy is alweer klaar met zijn deuntje. En ja, we kunnen nog een keer proberen of we contact met de heer Stork hebben. Maar de vraag stellen is hem beantwoord ook. Want ik denk dat dat niet gelukt is. Nee hoor. Nog altijd die onheilspellende piep. Dat is toch wel erg irritant. Ik denk dat de draad van de telefoon in de cd-speler zit. Want die doet het deze week wel weer. Maar ja, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Want als we de histotolk niet kunnen spreken, dan hebben we gelijk een gat van een 3,5 uur in onze programmatie. Dus ja, wat zullen we doen, jongens? We kunnen het straks nog één keertje proberen. Maar ja, om nou weer Hans de Boy te horen, die hebben we nou al 8 keer gehad vanavond. Ik zal eens even kijken of we wat leuks kunnen verzinnen. Wat stemming er nog wat in kan houden. Ja, dat valt allemaal niet mee natuurlijk. Nou, ik denk dat het toch Hans de Boy wordt. Ja, of jullie moeten snel wat anders verzinnen. Maar ja, als het van jullie moet komen, dan wordt het helemaal niks, hè. Jullie hebben wat gevonden. En hoe lang duurt dat? Een uur, nou dat is wel erg lang. Nou, misschien is dit dan wel aardig. Ik hoor nog niks, jongens. Oh, we hebben geen internetverbinding. Tja. Oh, we hebben wel internetverbinding, hoor ik net. Kijk, haha. Dat niet mooi is.

0: Nou, Johnny Mathis gaat even met zijn zeilboot naar Capri. Maar wij gaan met onze zeilboot naar de Histotonic. Want ik denk dat we het euvel hebben opgeuveld. Is het niet zo, meneer de Histotonic?
1: Ja, meneer de Graaf, dat hebben we zeker. En ja, gelukkig dat uw redactie net op tijd het protocol heeft gedownload voor het telefoongebruik.
0: Ja, terwijl het zo logisch is, je moet twee keer op transfer drukken, anders dan.
1: Ja,
0: dat werkt het niet.
1: Ja, en dat ze dat dan niet, dat ze dat niet weten,
0: nee.
1: Hè? Ja, en dan ze dan 10 keer dat protocol downloaden, want dat kan ik hier bijhouden namelijk, ja. Hoeveel dat gebeurt.
0: Ja, daarom en, deed internet dat ook niet, denk ik.
1: Nee, dan loopt het op vast, dan loopt het op vast. Ja. En alle smachters die zitten de meestwerkformulieren ook te downloaden. En ja, dat lukt er nou niet.
0: Nee, dat gaat nou niet, nee.
1: Nee, dus ze hadden gewoon moeten transferen, hadden ze.
0: Ja. Ja, maar ik kan beter die hele...
1: Misschien is dat wel het beste trouwens.
0: Huh?
1: Misschien is dat wel het beste als ze een transfer gaan doen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Naar een heel verre McDonald's.
1: Nou, ik u toch aan de telefoon heb, meneer de Graaf.
0: Ja.
1: Ja, even iets anders. Maar zou u Evert ook nog iets te eten kunnen geven? Want die heb ik vorige week vergeten los te maken.
0: Oh. Ja, hij hangt er wat raar bij aan de verwarmingsbuis. Maar ik zal even kijken of ik nog eens een banaan in kan steken.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat is een nieuwe insteek, is dat.
0: Ja, precies. En een nieuwe insteek is altijd lekker, zegt de goeroe.
1: Ja, precies. Dus dat moet goed komen.
0: Ja. Meneer de Histotonic, we hadden bijna een heel groot gat in onze programmatie. Maar dat is inmiddels een aardig gedicht, denk ik.
1: Ja, dat krijgen we al gevuld, dat gat.
0: Ja, en heel lang geleden... Ik denk een maand of 3-4 geleden kreeg u van de notaris de Wikipedia-pagina over het skidorp toebedeeld om daar een prachtige poëzie over te schrijven. Nou, dat moet toch haast wel gelukt zijn in die 4 maanden.
1: Ja, dat klopt. Toch viel dat nog niet mee, omdat het toch eigenaardig was dat je dan je afvraagt, ja, welk skidorp dan?
0: Ja.
1: Dus ja, daar heb ik eerst uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar het bleek meer algemeen bedoeld.
0: Ha.
1: En daar zijn geniale dichtregels aan te wijden, meneer.
0: Nou, we hadden niet anders verwacht dat u op poëtische wijze een duiding aan het skidorp zou geven.
1: Ja.
0: En nou herinner ik me ook opeens dat we ook een jingle hadden.
1: Ja, hebben we ook.
0: Zou ik eens even kijken.
1: Ja, die hebben ze vast ook niet klaarstaan, hè?
0: Nee, het is... de zang 6 staat hier. Hij zit vast
1: erin. We zouden ook geld toe kunnen geven als
0: worden. Ja, in welke map zit het jingle, jongens? In de map dingen?
1: In de map dingen. Ja, bij mij zit het altijd in de map zoekgeraakte stukken.
0: Oh, dat zou ik... Nou, daar zit alleen een helikopter in.
1: Dat is ook heel mooi.
0: Ja, je zou toch denken dat je dat zou moeten
1: kunnen volgens mij zit hij gewoon in het rijtje, meneer de Graaf.
0: Ja, ik heb hem gevonden. Nou, dan zal ik hem er in de jingelen. Kijk, er is
1: jou. Hoor.
0: Ja, daar komt hij, ja.
1: Hey, Wiki.
2: Ja, moment.
1: Een skidorp. Het laat zich raden, is een nederzetting waar je kan gaan skiën. Wanneer je dus kan skiën. Kan je dat niet, dan is het slecht voor je knieën. Het is ook geen verrassing dat ze in wintersportgebieden liggen. Soms alleen, soms met een paar wat bij elkaar. Logisch, een skidorp op de Bahama's, dat lijkt wat raar. De ene is een bestaand dorp op zo'n 1000 meter hoogte. Een ander werd er speciaal voor gebouwd. Deze lagen wel een stuk hoger op de berg, maar een doorgewinterde wintersporter vindt dat niet zo erg. Ook zijn er dorpen die werden omgebouwd tot skidorp. Het waren eerst nietszeggende gehuchten. Maar de projectontwikkelaars grepen er hun kansen. Zo werden het nietszeggende skidorpen met een schans. Zo kwam er ook een après-ski-hut met snaps und slagers. Daar gaan de wintersporters massaal op af. Want anders is er niet veel aan. Dan kan je net zo goed hier van een indoorpiste gaan. Het kost een vermogen om er je benen te breken of onder een lawine bedolven te raken of piste. De vraag is, waarom zou je het in hemelsnaam doen? Geen idee, maar ik deed het nog niet voor een miljoen!
2: Hi guys, this is John Mathis. I just love you so much and wanted to make sure that you guys knew that I was okay. And hopefully you're okay. And looking forward to seeing you soon, I hope. I gotta sing. I mean, that's what I do. Okay. See you later. Sooner, I hope.

0: Nou, Johnny Matters die gaat verder naar zijn skidorp, meneer de eerste Tonk.
1: Ja, prachtig hè.
0: Maar dat was een fantastische opening van het nieuwe Wikipedia seizoen.
1: Ja, dat eigenlijk. Ik vond hem maar ook niet zo heel beroerd.
0: Nee.
1: En ja, nu gaat dat volgende week overtreffen.
0: Nou, dat vraag ik me af. Dat hangt toch van de notaris af.
1: Dat zullen we volgende week meemaken. Maar de notaris heeft voor u een prachtige pagina gevonden.
0: Oh, mooi.
1: En die pagina die heet De Bourgondiërs.
0: Oh, dat is gezellig.
1: Ja, en dat is wel fijn, want daar heb ik direct al een muziekje bij. Dus dat is wel makkelijk. En dan moet u niet denken dat u al die Bourgondiërs van een poëtisch woorden dient te voorzien. Want het gaat niet zozeer over de Bourgondiërs op zichzelf, als wel het boek.
0: Oh.
1: Het boek dat geschreven is door, hoe heet die ook alweer, Bart van Loo. En laat ik nou toevallig dat boek hebben en daar het grootste deel ook van gelezen hebben.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ik kan u als tip vast meegeven, het boek is eigenlijk net iets te lang. Maar het is wel heel boeiend, dat dan weer wel.
0: Okay.
1: Maar toch is het gewoon net iets te lang. Maar goed, dat zoekt u maar uit.
0: Ja, dan sla ik gewoon de eerste 10 hoofdstukken over.
1: Ja, dat is misschien eigenlijk wel beter. Maar goed, ja, u moet maar even kijken wat u daarvan maakt. Dat moet indrukwekkend worden, denk ik.
0: Ja, dat moet haast wel.
1: Ja, kan niet anders.
0: Oh, wacht, er roept iemand dinosauriërs. Wat? Dinosauriërs? Oh, dat zou dan rijmen op Bourgondiërs. Nou jongens, ik doe het zelf dat gedicht volgende week wel. Kom op.
1: Ja, dat klinkt alweer moeizaam, meneer.
0: Nou, het is een moeizame avond, kan ik u vertellen.
1: Ja, het is soms een gevecht.
0: Ja. Maar nu het goede nieuws, de Frank Sinatra rubriek.
1: Ja, die had ook een nieuwe insteek.
0: Ja, en dat is altijd lekker.
1: Ja.
0: En ik zal het hier uit de doeken doen.
1: Ja, dus, ik ben heel benieuwd.
0: Eigenlijk heel simpel. Ik dacht, hoe leuk zou het zijn als we elke week een jaar van Frank Sinatra bespreken.
1: Oh ja.
0: En dan eventueel in chronologische volgorde.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dan krijg je een mooi overzicht.
0: Ja.
1: En als iedereen dat dan netjes downloadt via de downloadportalen, dan heb je een prachtig muzikaal hoogtepunt. En dat is altijd fijn ook bij een nieuwe insteek.
0: Ja, ja dat wil altijd helpen.
1: Ja. Nou ja, dat is prachtig. Waar gaan we al beginnen? 1915, dan zijn we qua muziek snel klaar.
0: Nou, het oudste wat ik kon vinden, u heeft natuurlijk veel meer in uw bezit. Dus de spelregel is ook dat je ook nog een paar stappen terug mag zetten als dat nodig mocht zijn.
1: Oh, dat klinkt ingewikkeld, maar goed, ik kan wel zien hoe dat loopt.
0: Maar het oudste wat ik kon vinden was 1939.
1: Ja, dat is wel aardig in de buurt. Ik denk dat ik inderdaad nog iets ouders heb.
0: Ja, ik zei het toch wel.
1: Moet ik even in het geheugen graven.
0: Ja.
1: Wat heeft u uit 1939?
0: Nou, een heleboel.
1: Maar een heleboel, hè?
0: Ja, bijna een hele box vol met nummers uit 1939.
1: Ja, in 1939 dan tekent... 1939 is op zich wel een mooi startpunt, meneer De Graaf.
0: Ja,
1: in wezen begint Sinatra's carrière dan als echt professionele zanger. Voor die tijd deed hij iets bij een amateurgezelschap, waar hij overigens wel voor betaald werd.
0: Ha.
1: En in 1939 tekent hij een contract bij Harry James en zijn band. En Harry James was een trompetter, een trompetspeler, even oud als Sinatra trouwens ongeveer. En die begrepen elkaar erg goed. En die klik die was eigenlijk best wel geweldig. En dat gaf hun muziek wel een fijne swing ook. En het aardige is dat Sinatra dus ook werkelijk als een swinger zijn carrière begonnen is. En later vlak dat een klein beetje af, omdat hij toch dacht dat hij dat niet zo goed kon. En toen werden het uiteindelijk ballads.
0: Ha.
1: En ja, ik neem even aan dat u dan ook een nummer heeft met Harry James erbij.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat kan ik hier even zo snel niet... Ja, dat moet, ja, staat aan de voorkant, heel duidelijk.
1: Oh,
0: en ik heb het nummer uitgezocht dat het oudste was op in deze... ja, hoe zeg je dat? In deze zooi. En dat is het. Ja, en dat is een nummer uit van de 13 juli 1939. En dat is From the Bottom of My Heart.
1: Ja, dat is inderdaad een van de eerste. En daar valt nog even over te zeggen dat een ander nummer wat Sinatra de hele carrière door wel is blijven zingen, is All or Nothing at All.
0: En dat is het tweede nummer wat ik had uitgezocht.
1: Ja, precies. En dat staat denk ik op de achterkant van die plaat die uitgebracht is. En het mooie is ook dat Harry James Sinatra's naam ook op de labels liet drukken. Op de, van de platen die gemaakt werden. De verkoop was nog niet zo geweldig, maar hij gaf hem wel gelijk een belangrijke positie.
0: Ja.
1: Terwijl Tommy Dorsey een jaar later dat helemaal niet deed. Die zette op de labels gewoon de Tommy Dorsey band met vocal.
0: Ja, ja, precies.
1: En goed, Sinatra verdiende wel twee keer zoveel, maar dat was toch een ander verhaal.
0: Ja.
1: En, maar deze twee, ja, dit is erg leuk. En bedenk eens in hoe verschrikkelijk oud dat is.
0: Nou.
1: 1939, jongens.
0: En,
1: ik kan het bijna niet eens uitrekenen, zo oud is dat.
0: En het nummer From the Bottom of My Heart, daar staat bij de tekstschrijvers of de muzikanten, dat kan ik hier niet zien, Henry James. Nou, dat moet toch haast wel een broer zijn, denkt u niet?
1: Ja, dat zou je bijna denken. Of het is een foutje in de, hoe noem je dat? Foutje in de schrijfwijze.
0: U kunt mijn redactie overal wel de schuld van gaan geven.
1: Ja, dat kan heel goed. Dat weet ik niet precies, maar ik kan dat. Ik zal eens kijken of ik dat uit kan zoeken. En dan ga ik iedereen dat volgende week eventjes vertellen.
0: Ja, dan hebben we een mooie cliffhanger.
1: Ja.
0: Een Cliff Richard hanger.
1: Ja, die hebben we nog nooit in de smartwacht gehad, denk ik.
0: Nee, dat wou ik ook graag zo houden.
1: Ja, dan wordt hij toch genoemd. Dat is toch bijzonder, hè?
0: Ja, en dat na 18 jaar of zo, hè?
1: Wat ja, dat is ongelooflijk.
0: Meneer de historicus, we gaan luisteren eerst From the Bottom of My Heart en daarna het geweldige nummer All or Nothing at All.
1: Ja, ik ga ervoor zitten, hoor.
0: Ja, ik niet, maar ik ga wel luisteren.
1: Oh, dat is zo goed.

Wauw, Frank Sinatra met een nummer van, ja, wat zal het zijn, 60, 80, ja, bijna 90 jaar geleden. Toch bijzonder hoe dat overeind is gebleven en wat een stem. Ja, even van bijkomen, maar niet te lang, want we hebben haast. Want we moeten nog heel veel doen voor we zometeen weer de N31 op mogen. Of nee, de N356 natuurlijk. Ja, we gaan een stad, straat, steeg en streekgedicht doen. En dat is deze week aangevraagd door Jo Keutel. Ja, in het protocol staat dat we geen grappen maken over namen. Dus dat gaan we nu ook zeker niet. Huh? Joke. Oh, Joke Utel. Oh, dat is de zus van Eefke Utel. Ja, ik vind het best. En ja, Joke heeft een gedicht aangevraagd over Verganum. Dat prachtige dorp hier bij ons in de regio. Althans, de historicus was niet zo blij dat hij daar hedenmiddag heen moest. Maar goed, we doen alles voor de regio. We doen gewoon alles voor de regio. Dus ook dit. En de historicus die heeft daar een prachtig gedicht geschreven over Verganum. Er werd ooit een school gesticht, maar vanwege te weinige leerlingen ging die weer dicht. Er werd ooit een kerk gesticht, maar vanwege te weinig gelovigen ging die weer dicht. Er werd ooit een winkel gesticht, maar vanwege te weinig klanten ging die weer dicht. Er werd ooit een kanaal gesticht, maar vanwege te weinig boten slipte die weer dicht. Er werd ooit een hotel gesticht, maar vanwege nul toeristen ging die weer dicht. Er werd ooit een bordeel gesticht, maar vanwege de vergrijzing van klant- en personeelsbestand doofde men ook het rode licht.

Ik heb een dorp als een ander, met zijn kerken, zijn toren, zijn plein met zijn burgers van edele geboorte. Zijn kleine cafés, zijn gekke figuren, zijn eeuwige dronkaards, zijn geburen.

pas op beste jongen, dat wordt een schandaal. Och, het is een dorp als een ander. Het is een dorp waar je bang wordt als de winter gaat komen. De dagen verkillen, de zon ligt verscholen.

0: het is een dorp als een ander. Toch wordt er wat trist van als je er eventjes weg bent, want je hebt er zoveel goede vrienden gekend. Je had er je schuilplaats, je kende elk straatje, en dat vergeet je toch niet zo snel. En als dan de lucht openscheurde en de zon plots verscheen, dan werd het zo anders, dan werd het een feest. Met grote gebaren van allemans vrienden, een troep blije mensen, een troep dolle kinderen. Dat was een dorp als geen ander, dat was een dorp als geen één.
1: De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medward.
3: Ja, en de graaf van Medward heeft heugelijk nieuws, want de histotonk die contacteerde ons weer via de bekende kanalen. Dat het inderdaad, dat Henry inderdaad Harry is. Ja, interessant hè jongens? Nee, niet Henry Stoomoven. Nee, dat is wel Harry. Ja, de histotonk zei dat Henry Harry is, maar dan is niet elke Henry Harry of Harry Henry. Nou ja, oh, ik word er zo moe van. We hadden een heel lang gedicht geprogrammeerd rond deze tijd, maar omdat het rond een vroegere tijd stond geprogrammeerd, doen we even een heel kort gedicht. Mijn haar zit goed, dus de kist kan open.

0: Ja, met nog een extra zwervend, zwevend bruilmoment zijn we aan het einde gekomen van deze smachtwacht. Maar niet getreurd. Volgende week zit de histoog Tolkie hier weer zijn poëzie de eter in te spuwen. En ook dan hebben we weer een Wikipiosia-moment over de Bourgondiërs. Ja, hoe leuk is dat? Ziet u zometeen een dichter waar geen woorden meer uitkomen? Wel, dan kan hij naar zijn graf worden meegenomen. Tot de volgende keer en smacht zacht. Hoezo of ik nog een stukje van Henry Saxioni wil draaien? Wie is Henry Saxioni? Nee, ik ken geen Henry Saxioni. Ja, Harry Saxioni ken ik. Nee, niet alle Harry zijn Henry's en niet alle Henry.
1: Maaik ik bij op de stoel.
2: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
3: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jetten bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jetten zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier He Lefing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland. En bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.